Se knabbe bloot aan haar brood. Ze overlegt, een wohnt op een beun. Du moet doch noch diese kist.

bloot mien kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrin. Mann, wat ik bidore wat ager kan.

Ik ben rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk